0: Nee, daar gaf het in. Je wordt al later. Naar haar te zijn. Je weet niet. Hij had ik rekening.
1: Bat antolatu zuten, baina Marisol esen joan. Ez zuelako nahi ikusi nola egiten zion musin Mikelek medikuak agindutako dietari. Biharamunean, Mikelek Billy Holidayren ahotsa grabatu zuen in memorian. Eta pozik atera zen.
0: Has me queer.